echiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino

0: endiga zange zimanye eddoboozi lyange.
1: Somaho ko mu Luganda, somaho ko mu Luganda.
0: 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. 28.
1: Gambye lumu, tugende mpola